The next music in our contemporary music night, with music by Jan Boerman, is Muziek voor het Maasproject 1, Muziek voor het Maasproject 2 en Vlechtwerk.

U luistert naar de ochtendeditie. Wilt u weten wat u daarnet heeft gehoord? Kijk dan op de pagina van dit programma op onze website of in de app.

Tot 10 uur is dit de ochtendeditie. Op concertzender.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat niet... Tot 10 uur is dit de ochtendeditie. Op concertzender.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat niet al bent.

Dat was het eerste deel van het pianoconcert van Max Reger, uitgevoerd door Lowe Derwinger en het Norrköping Symfonieorkest. Dan volgt nu een heel andere compositie van Reger, al horen we daarin dezelfde meesterhand aan het werk. De Symphonischer Prolog zu einer Tragödie, opus 108, ontstond in 1908 en werd opgedragen aan de beroemde dirigent Arthur Nikisch. Het behoort tot de belangrijkste zelfstandige orkestwerken die Reger schreef. Hoewel de titel een tragische sfeer suggereert, is aan het werk geen concreet verhaal of literair programma verbonden. Reger wilde geen muzikale illustratie van een specifieke tragedie schrijven, maar eerder een algemene sfeer van noodlot, conflict en menselijke worsteling oproepen. Vanaf de eerste maat wordt de luisteraar ondergedompeld in een donkere en gespannen klankwereld. Dreigende motieven, krachtige orkestrale erupties en momenten van ingehouden spanning wisselen elkaar voortdurend af. Daarbij benut Reger het volledige kleurenpalet van het laat-romantische symfonieorkest. Hoewel Reger vaak wordt geassocieerd met contrapuntische en intellectuele muziek, laat dit werk horen hoe direct en dramatisch zijn muzikale taal kon zijn. De enorme dynamische contrasten, de rijke orkestratie en de voortdurende emotionele geladenheid maken het tot een van zijn meest indrukwekkende orkestwerken. We luisteren naar de Symphonische Prolog zu einer Tragödie, opus 108 van Max Reger. Het Radio Symfonieorkest Berlin wordt geleid door Gert Albrecht.

0: Welkom bij Chroniek van de Nederlandse Muziek, met vandaag een opname van een van de grootste Nederlandse pianisten, Daniel Waaijenberg. Hij had een grote nationale en internationale carrière en speelde solo, recitals en kamermuziek. Voor hem bestonden geen grenzen in de muziek en dat betekende dat hij ook lichtere muziek speelde. Maar vandaag beginnen we met een opname van het derde pianoconcert van Rachmaninoff. Dat speelde hij met de London Symphony Orchestra onder leiding van Basil Cameron tijdens de Proms in de Royal Albert Hall. Het concert staat erom bekend een van de meest virtuose werken te zijn en Daniel Waaijenberg had dan ook een prachtige virtuose techniek. U hoort zo eerst de omroeper van de BBC die het concert aankondigt en daarna volgt het concert.
1: Performed in 1909 by Rachmaninoff himself. The applause you hear is for the soloist, Daniel Waaijenberg. There are three movements, allegro ma non tanto, a slow intermezzo leading straight into a finale for the concerto number 3 in D minor by Rachmaninoff.

U hoorde van de Donemus CD CV20 Hoketers van Louis Andriessen, uitgevoerd door het gelijknamige ensemble Hoketers, werk uit 1977. En ook het tweede werk in dit programma dateert uit die periode, Mausoleum uit 1979. Dit stuk wordt gekenmerkt door het gebruik van één interval, de grote seconde. Zo bestaan bijvoorbeeld de eerste 7 maten van het stuk geheel uit de tonen F en G. De twee

baritons die we horen zingen teksten van Bakunin en hun zanglijnen bestaan geheel uit secundes die uit de heterofone Russische volksmuziek afkomstig zijn. Een ander deel van de tekst is afkomstig van Antonin Artaud. De twee baritons zijn Charles van Tassel en David Baric. En verder horen we het Asco-ensemble en het Schoenberg-ensemble onder leiding van Rijnbert de Leeuw. Live opgenomen in Vredenburg in Utrecht in 1990.

In Muziekmakers hoorde u twee werken van Louis Andriessen, Hoketus en Mausoleum. Alle informatie is te vinden op de website van de Concertzender www.concertzender.nl.

Goedemiddag, dames en heren, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. We gaan luisteren vandaag naar de kantate BBV 30 A. Angenehmes Widerau. Dat is een huldigingskantate voor de heer van Hernicke auf Widerau. Dus dat is een edelman en die wordt bezongen. Tekst is natuurlijk wel pikander in dat geval. Die had er ook weer een leuk accentje aan. En het is een late kantate, 1737. Bach doet er al heel wat minder in Leipzig inmiddels. De dwarsfluit, de traverso, speelt ook in deze kantate een grote rol. Dat was een redelijk jong en nieuw instrument. Dat gebruikte Bach eigenlijk voor het eerst in zijn passionen. En hier krijgt het heel duidelijke aandacht. En die dwarsfluit, die traverso, was een heel duidelijke verrijking van zijn instrumentarium. Daar was hij blij mee. En de dwarsfluit is dat gebleven. Hij wordt uitgevoerd door het Amsterdam Rock Orchestra en Choir, alleen van Ton Koopman, met de sopraan Sandrine Piot, de alt Bonja Bartels en de tenor, daar hebben we weer, Christophe Prigardien en de vaste bas Klaus Mertens.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Daarin nemen we u deze keer mee terug naar dinsdag 26 juni 2018. Toen verzorgde het Boston Philharmonic Youth Orchestra onder leiding van Benjamin Zander een avondvullend programma in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Collega Wijnand de Groot was hierbij aanwezig en maakte de opname die we u nogmaals laten horen vandaag. Het Boston Philharmonic Youth Orchestra werd opgericht in 2012 en bestaat uit zo'n 120 studenten en middelbare scholieren tussen de 12 en 21 jaar uit Boston en omgeving. Hun eerste internationale tournee bracht hen in 2013 al eens naar Nederland, waar ze toen de Tweede Symfonie van Gustav Mahler ten gehore brachten, in Rotterdam en Amsterdam. 5 jaar later deden ze weer de hoofdstad aan en ook toen stond er muziek van Mahler op de lessenaars. Over ongeveer een half uur kunt u gaan luisteren naar de omvangrijke 9e symfonie van deze Oostenrijkse componist. Maar het concert begon met composities van de Fransman Maurice Ravel en de Brit George Butterworth. Van laatstgenoemde is hier The Banks of Green Willow, een idyllisch orkestwerk uit 1913.

De Boston Philharmonic Youth Orchestra speelde The Banks of Green Willow van George Butterworth, die in 1916, op 31-jarige leeftijd, omkwam bij de slag aan de Somme. Ook Maurice Ravel was tijdens de Eerste Wereldoorlog actief aan het front. In tegenstelling tot Butterworth overleefde hij dit wel, maar de verschrikkingen van de oorlog hadden een grote impact op hem. Heel duidelijk komt dit naar voren in de pianocyclus Le Tombeau de Couperin, dat hij schreef ter nagedachtenis aan zijn gesneuvelde kameraden. Maar ook het orkestwerk La Valse, waar Ravel vanaf februari 1919 aan werkte en dat in december 1920 in première ging, lijkt ingegeven door de verwoestende gevolgen van de oorlog. Wat begint als een vredige wals, ontaardt gaandeweg in een complete chaos. Daarmee kan het stuk gezien worden als een metafoor voor het verval en de ondergang van het Weense keizerrijk. La Valse van Ravel wordt nu uitgevoerd door het Boston Philharmonic Youth Orchestra onder leiding van Benjamin Zander.

Dat was het ballet La Valse van Maurice Ravel. Zoals dat vol overgave en jeugdig enthousiasme tot klinken werd gebracht door het Boston Philharmonic Youth Orchestra. Hierna was het tijd voor het hoofdwerk van de avond, de 9e symfonie van Gustav Mahler. In 1912, het jaar waarin het werk in Wenen in première ging, schreef collega-componist Alban Berg over deze groot opgezette vierdelige symfonie het volgende. Het eerste deel is het meest geweldige wat Mahler ooit schreef. Het drukt een ongelooflijke liefde uit voor deze aarde. Het verlangen om erop vreedzaam te leven, om van de natuur tot in haar diepste diepte te genieten, totdat de dood komt. Bergs leerling Theodor Adorno beschouwde Mahlers negende als het startpunt van de moderne muziek. De Nederlandse première, die werd verzorgd door Willem Mengelberg, vond plaats in 1918 in het Amsterdamse Concertgebouw. Een eeuw later, op 26 juni 2018, klonk de symfonie daar opnieuw en naar die uitvoering continu gaan luisteren. De Britse dirigent Benjamin Zander leidt het Boston Philharmonic Youth Orchestra.

0: Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertcenter.nl.
1: Alone from night to night, you'll find me. Too weak to break the chain.

U luistert naar Ratatouille, een verrassende mix van klassiek, jazz en wereldmuziek. Wilt u weten wat u gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Luc Nijs. Graag tot een volgende keer.

0: Vive la France!
1: Dit is Chanson. En ook nu zijn we weer onder elkaar.
2: Entre nous.
1: Een heel intiem programma met vandaag Sylvester Hoogmoed.
3: Het komende uur, zoals gebruikelijk op dit tijdstip, Franstalige liedkunst met een mengeling van oud en nieuw. En we beginnen met een lied dat we vorige maand in een nieuwe versie lieten horen in de uitvoering van de Nederlandse Française Julie Huard. Maar nu het origineel uit de jaren 50 van Philippe Klee, Le Danseur de Charlatan.

Philippe Clay met een groot succes uit het midden van de jaren 50, Le Danseur de Charleton. Clay was populair als zanger in die tijd, maar met de opkomst van de popmuziek ging hij zich in de jaren 60 meer toeleggen op acteren en hij overleed redelijk vergeten in 2007 op 80-jarige leeftijd. Een tekst van de Zwitserse schrijver Jean-Pierre Moulin, die in de jaren 50 veel op Saint-Germain-des-Prés rondhing, toen het mekka van het Franse chanson en de jazz en de literatuur. En hij was goed bevriend met Brassens, Ferré, Brel, Béat, noem het maar op. Hij schreef later ook een boek over het Franse chanson. Ik had hem best nog wel eens willen raadplegen, maar helaas op in december 2023 is hij overleden, 101 jaar oud. Het blog Vier Sourires van Guus Hoogaerts kunnen we gelukkig nog volop raadplegen. Hij tipte bijvoorbeeld dit mooie liedje van een zangeres die zich Fanny noemt. Lusignan is haar achternaam, Amour d'été.

Kali. Wat kan die man toch mooie liedjes schrijven, in dit geval Menteur. Zangeres Camille komt naar Nederland. Wel nog even wachten, het is op 3 maart 2027 in Paradiso, Amsterdam. Mooie reden om dit weer eens van haar te draaien, Les Ex.

nieuwe single van Christophe Maé. Zeer populair in Frankrijk, zeker gedurende de zomermaanden. Hij kijkt naar de maan, zoals hij dat vroeger met zijn moeder deed, als hij problemen had. Ach ja, sterren zijn er zoveel, geliefden waren er zoveel, exen. Maar er is maar één maan en ook maar één moeder. En er is ook maar één Lien Renaud, die op 2 juli 1928 werd geboren, dus binnenkort 98 hoopt te worden. Ze was onlangs nog aanwezig bij de uitvaart van haar goede vriendin Bernadette Chirac, de voormalige première dame. Ik ga haar uitvoering draaien van Sous le ciel de Paris uit 1954, een tekst van Jean Dréjac, muziek Hubert Guiraud. Piaf zong het, Greco zong het, Montand en heel veel meer artiesten. Maar dit vind ik de mooiste versie.

De drie Shake 'Em On Down-versies die voorbij kwamen. Als eerste de zojuist uitgebrachte nieuwe opname door Boogie Beats samen met G-Love. Dan uit 1992 Mick Jagger zang samen met de Red Devils. En als laatste de originele uit 1937, een Columbia-opname door zanger en gitarist Booker White. Alle Boogie Beats-opnamen komen van hun recent op Naked uitgebrachte cd Don't Be So Mean. Dan terug naar het album waarmee de vorige Spinning the Blues met één track daarvan werd afgesloten. Dat is de CD plus DVD van de Fabulous Thunderbirds Live in London 1985, die recent werd uitgebracht op de Last Music Company. De T-Birds, met daarin Kim Wilson zang en mondharmonica, Jimmy Fong gitaar, Preston Hubbard bas en Frank Christina drums. Ze waren toen in 1985 in Londen om onder leiding van producer Dave Edmunds een nieuwe LP op te nemen. Dat album Tough Enough werd hun meest succesvolle. Ook was er toen een optreden in het uitverkochte Camden Palace. Dat is in geluid en beeld op deze release te vinden. Hier zijn de Fabulous Thunderbirds met Can't Tear It Up Enough.

De Velvet Thunderbirds met achtereenvolgens Can't Tear It Up Enough, Pretty Baby, True Love, Full Time Lover, Look At That en My Baby. Tracks komen van de CD plus DVD The Velvet Thunderbirds Live in London 1985 die recent is uitgebracht op The Last Music Company. Samenstelling en presentatie Fred Broekman.

Dit is de concertzender met Nuove Musiche. Ook in 2026 gaan we u blij maken en hopelijk verrassen met prachtige nieuwe oude muziek. In deze aflevering presenteren we u twee nieuwe cd's. Straks muziek van Corelli en Couperin, maar eerst George Frederick Handel. Werk van deze componist staat op de nieuwe cd Handel's Shandell's Anthems No. 6 en No. 10, met als ondertitel Tears Are My Daily Food. De cd is uitgebracht in december vorig jaar bij Etc. Records. We horen het ensemble Musica Gloria, in 2006 opgericht door de toen 12-jarige Beniamino Paganini. Sinds 2020 vormt hij samen met hoboïste Nele Vertomme de artistieke en muzikale leiding van het ensemble. Hier op de digitale draaitafel ligt Handel's 10e Anthem for Soloists, Choir and Orchestra, The Lord is My Light.

U hoorde het ensemble Inegal met vier stukken van Adam Václav Michna. We vervolgen deze L'Esprit Baroque met de Thüringer componist Adam Drese, die leefde van 1620 tot 1701. Hij werkte onder andere aan de Saksische hoven in Weimar en Jena. Van Adam Drese nu een vierdelige suite voor twee discantgamba's, gevolgd door een sonate voor viool en basgamba. Het uitvoerend ensemble is de Capella Jenensis.

Dat waren twee stukken van Adam Dreze door de Capella Jenensis. Tot slot de vierde componist, Johann Adam Reinken, geboren in Deventer. Hij leefde van 1643 tot 1722. Hij ging orgel studeren in Hamburg bij Heinrich Scheidemann, die een leerling was geweest van Jan Pieterszoon Sweelinck. Reinken bleef in Hamburg, trouwde met Scheidemanns dochter en volgde zijn leermeester op als organist aan de Katharinakerk. U kunt gaan luisteren naar een vijfdelige suite van Reinken, uitgevoerd door La Rêveuse, onder leiding van Benjamin Perrault.

Zo klonk het ensemble La Rêveuse, onder leiding van Benjamin Perrault, met een suite van Johann Adam Reinken. En daarmee zijn we aan het einde van deze L'Esprit Baroque, waarin u hebt kunnen luisteren naar muziek van 3 Midden-Europese componisten en 1 Nederlandse. Het programma werd samengesteld door Jacques Hendricks. Zoals altijd kunt u alle gegevens nalezen en het programma terugluisteren op onze site concertzender.nl en in de app.

Welkom bij het programma On Cloud 9 op de Concertzender. Vandaag aandacht voor de Spaanse gambist Fami Alcai en zijn gezelschap Academia del Piacere, de Academie van Plezier. Hopelijk blijft u ook veel plezier aan de oude, maar ook nieuwe, geïmproviseerde muziek van deze jonge muzikus, die al vaak in onze concertzalen te horen en te zien was. In de 16e en 17e eeuw vermengden zich in het Spaanse Rijk christelijke, islamitische, joodse en Amerikaanse invloeden, wat resulteerde in een rijke muzikale cultuur. Componisten zoals Matteo Flecha schreven werken die vaak slechts uit een rudimentaire partituur bestonden, die tot leven werd gebracht door middel van kanttekeningen, versieringen en improvisatie. Fami Alcai en gitarist Carles Blanche blazen deze traditie nieuw leven in. U hoort hun nu in hun compositie Tarantela y Canarios.

U hoorde als laatste een door Fahmi Alkay gearrangeerde muzikale kanttekening of gloss, de Glosa e Improvisación sobre Conde Claros, door Alonso de Mudarra. Hij leefde in de 16e eeuw. Daarvoor klonk een bewerking van werk van de Italiaanse componist Giovanni Battista Vitali, Glosa en Canon sobre el Passagalli di Vitali. Vitali leefde een eeuw later. Deze composities zijn te vinden op de vorig jaar uitgebrachte cd Spain on Fire. Hierop staan ook de nu volgende arrangementen van Baile del Granduque en Pasacalle uit de bundel Flores de Musica uit 1706 van Antonio Martín y Col. U hoort de stem van de sopraan Quiteria Muñoz.

Dat was de Ensalada la Negrina, San Sabea Gugurumbe van Mateo Flecha, een Spaanse zanger, kapelmeester en componist van ensaladas, die leefde in de eerste helft van de 16e eeuw. Daarvoor hoorde u twee werken van de Franciscaner monnik en organist Antonio Martín y Col. Hij leefde tot 1734 en schreef honderden werken voor het toetsenbord, verzameld in de Flores de Musica. Het ensemble Academia del Piacere nam eerder met de sopraan Nuria Rial theatrale werken van Spaanse componisten op de cd Muera Cupido. Hierop een pavana van Francisco Guirao. Hij leefde van 1649 tot 1722, werd geboren op Mallorca en was werkzaam aan het Spaanse hof. Daarna klinken liederen van Sebastián Durón en Giovanni Bononcini, eveneens componisten op de overgang van de 17e naar de 18e eeuw.

U hoorde de sopraan Nuria Rial met het ensemble Accademia del Piacere. De laatste twee werken waren Cantos Temelis al Rigor uit de zarzuela La Nuevas Armas de Amor van Sebastián Durón en de losse aria Pastorella che tra le selve van Giovanni Bononcini. De barok zarzuela was een komisch of dramatisch theaterspektakel met zang, teksten en dans. In dit genre was Durón een vooraanstaand componist naast de sacrale werken die hij schreef. Bononcini is vooral bekend geworden als grote concurrent in Engeland van Händel en zijn opera's. We keren even terug naar Guirao, weer met een van zijn werken voor gitaar en orkest, een jacara. Daarna hoort u nog een lied en een klavierstuk van José de Nebra.

De laatste twee werken waren Viento es la dicha de amor, Selva Florida, en Fandango van José de Nebra. Hij was een 18e eeuwse organist aan het Koninklijk Hof van Madrid. Uitvoerenden waren de sopraan Nuria Rial en het gezelschap Academia del Piacere van gambist Fami Alcai. En aan hem was deze uitzending gewijd. Tot het hele uur hoort u hen nog in Marionas. U hebt geluisterd naar On Cloud 9 op de concertzender en dit programma werd samengesteld door Johan Lefevre.

Dit is de Concertzender met Missa et cetera. In dit uur horen we twee van de indrukwekkendste werken uit de Engelse barok. My Heart is Indicting, schreef Henry Purcell voor een kroning, en de Funeral Anthem voor Queen Caroline, wat Georg Friedrich Händel schreef voor een begrafenis. Samen tonen deze composities twee gezichten van de Engelse hofmuziek uit de barok, de een feestelijk en de ander plechtig. Henry Purcell schreef zijn My Heart is Indicting voor de kroning van koning Jacobus II en koningin Maria van Modena in 1685. Het werk klonk tijdens het slot van de kroningsceremonie in Westminster Abbey en was bedoeld als een groots muzikaal eerbetoon aan de nieuwe koningin. De tekst is gebaseerd op Psalm 45 en verheerlijkt de koningin die in goud gekleed aan de rechterhand van de koning staat. De feestelijke muziek kent een uitzonderlijke pracht en ceremonieel elan en is dus niet zomaar gelegenheidsmuziek. Het is een van de hoogtepunten van de Engelse barok. U hoort het werk nu, uitgevoerd door Chœur et Orchestre de l'Opéra Royal onder leiding van Gaëtan Jarry.

1837 voor de uitvaart van koningin Caroline, de echtgenote van koning George II. Voor Handel was dit geen gewone hofopdracht. Koningin Caroline was meer dan 30 jaar lang zijn beschermvrouw geweest. En wellicht dat juist daarom in deze muziek een uitzonderlijk persoonlijke toon doorklinkt. Het is een werk waarin Handel verdriet, wanhoop, maar ook het besef van menselijke vergankelijkheid als het ware voelbaar maakt. De tekst van het werk is grotendeels samengesteld uit de klaagliederen van Jeremia. Bij de uitvaart in Westminster Abbey werd het werk uitgevoerd door bijna 80 zangers en 100 instrumentalisten uit de Koninklijke Kapel. Het werk maakte destijds grote indruk. Volgens Handels eerste biograaf Charles Burney was dit misschien wel het mooiste werk dat Handel ooit schreef. U hoort het vocaal ensemble Zero Nove en instrumentaal ensemble I Pizzicanti onder leiding van Lucas Wanner.

0: Dit was Funeral Anthem voor Queen Caroline van Georg Friedrich Händel. In een uitvoering van vocaal ensemble Zeronove en instrumentaal ensemble I Pizzicanti onder leiding van Lucas Wanner. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Missa etc. De speellijst kunt u vinden in de gids op de website concertzender.nl en in de app. Dit programma werd samengesteld door Kees Koudstaal.
1: Live Forms.
2: Dit is de Concertzender met het programma Live Forms. Ik ben Thanos Fotiadis. En vandaag, in onze eerste aflevering, gaan we luisteren naar een live sessie van de elektroakoestische trio EAT. E-A-T. En we gaan in gesprek met muzikant, pianist en componist Raoul van Herpen. Een van de muzikanten van het trio. Welkom Raoul. Leuk dat je er bent.
3: Dankjewel.
2: Wil je ons eerst vertellen waar we naar gaan luisteren?
3: We gaan dus luisteren naar een opname van EAT. Waar is ook wel grappig, want we hebben dat buiten gedaan. Om eigenlijk de omgeving ook als vierde muzikant te gebruiken. Dus alle omgevingsgeluiden die horen ook echt bij de muziek. En daar spelen we dus mee samen. We spelen met z'n drieën. Timo die speelt een grote basdrum. Met mallets. En Tobias die speelt een modulaire synth. En ik speel een MaxPatch. Dat is een programmeertaal eigenlijk op de computer. En daar gebruik ik alleen maar sinustonen. Dus hele clean klanken eigenlijk. En een sampler. En dat is... Daar doen we het mee eigenlijk.
2: Leuk, ja. Nou, we gaan naar luisteren.

Na Hemphill's solo uit 1977 waren dat twee trio-opnames uit 1991 met Abdul Wadud, cello en Joe Bernadio, slagwerk. Ze staan op het album Live from the New York Music Café op Music and Arts en heten Testament No. 5 en 15. Samenstelling Marcel Kranendonk.

Een stukje Goa, dat mag best met dit weer. U hoorde de Stern van Afrika en u hoorde van hen het stuk Lumbumbashi. En ja, wie de afgelopen weken trouw X-Rated heeft geluisterd, die weet het al, die vertelt het niks nieuws. Er is iets bijzonder onwaarschijnlijks aan de hand met deze X-Rated, want Bob, echt waar, die is op vakantie. Op een zondag, in de ruim 8 jaar dat ik hier nou vrijwel iedere zondag gezellig achter Bob zit na mijn uitzending, heb ik dat nog nooit meegemaakt, dat hij op zondag op vakantie was. En als u nou denkt, wie is ik? Dat is Harold Ruland, is mijn naam, u weet wel, van Bureau Radiofonie en van Sensenta en van allerlei muzikale aangelegenheden. En ik neem vanavond en volgende week neem ik X-Rated over, want dan is Bob ook nog op vakantie. En we nemen X-Rated over terwijl Bob gezellig meeluistert, hoor ik, met een biertje en zijn geliefde Anita. Niet in Lubumbashi, want dat is wel heel ver weg, maar iets dichter bij huis in de Oostenrijkse Alpen vertoeft hij. En ja, met Bob is X-Rated leuker, maar u zult het met mij moeten doen en u zult het met mij eens zijn dat we hem allemaal een welverdiende vakantie gunnen. En ja, om het gemis niet te groot te maken, laten we gewoon de muziek het woord doen. Wat dacht u van deze? Dit is Tremology van Acidulant, verschenen op het label Who is Paula. Het is zomer geworden, het is de eerste zomeravond. Het is bloedheet, dat is u ook niet ontgaan. Dus blijf lekker binnen met dit weer. Dit is X-Rated en mede namens Bob allemaal een hele goedenavond.

Zo, voor de wapperende broekspijper was dat Adrien Delzius. Adrien Delzius met Redemption in de Integrated Lazarus Edit. En dat staat allemaal op de verzamelaar The Magic Restorer. En dat is afgelopen maart al verschenen op Zodiac Commune Records. En daarvoor in dit blokje hoorde u Sigilant met Tremology. Het had iets van elkaar weg, die twee. Dit is X-Rated, 2 weekjes zonder Bob, maar wel met goede muziek. En we gaan het meteen al ietsje rustiger aandoen. Met de Deense Eurjeroem. Die kennen we vooral van soms nogal ijzingwekkende ambient klankwerelden. Maar ook Eurjeroem die heeft soms schijnbaar de zomer in de bol. Die lijkt een iets vrolijker weg ingeslagen te zijn. Tenminste voor de duur van het nieuwe album met de titel Four Scenes of Superimposed Innocence. En hoewel we, het is bekend, hier natuurlijk enorm liefhebber zijn van de polwinden en de duistere ellende, hebben we naar de zonnige kant van Eurjeroem geluisterd en wij zagen dat het goed was. Dit is Eurjeroem met The Ceremony of the Wordless Beasts.